0: az Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er woedt een zware natuurbrand vlakbij Parijs. In het bos van Fontainebleau is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen die vanuit het zuiden van Frankrijk zijn overgevlogen. De Vlaamse Karen Verreken zit op de TGV die daar moest passeren.
3: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat de trein eigenlijk halt zou houden in Parijs en dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Hè. Ze dealen voortdurend water uit, dat wel, omdat we naar niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
2: De brand breidt nog altijd uit. Een 15-tal gezinnen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En de A6 richting Lyon is afgesloten. Ook in Spanje woeden nog altijd hevige bosbranden. Daar zijn intussen al 13 mensen overleden in het zuiden. De Spaanse autoriteiten hebben de dol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In ons land, in Maasmechelen in Limburg, is er vannacht ook een brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 beginnen blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
4: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van €118. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
2: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en in Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En de Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij volgt zichzelf op als winnaar dankzij winst van de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Voor Sinner is het de 5e Grand Slam-titel in zijn carrière, maar wel zijn eerste dit seizoen. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon, dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De autostrade richting het zuiden van Frankrijk is afgesloten. De A6 op de autoroute du Soleil is dicht tussen Parijs en Dijon. Komt door de zware bosbranden in Fontainebleau, iets onder Parijs. Ook de TGV rijdt daar met vertraging doordat er spoorwegkabels beschadigd zijn. De Vlaamse Karen Verreken zit vast op een TGV in Parijs.
3: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. En nu zitten we hier te wachten eigenlijk op verder nieuws. Maar we hebben nog niemand gezien of niemand te woord voorlopig.
2: Er is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen. Ook in ons land, in Maasmechelen in Limburg, was er vannacht een brand in natuurgebied de Mechelse Heide. Dat is deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar er is wel veel schade, zegt Karen de Smet van de brandweer.
4: Ondertussen weten we dat het over 6,5 hectare gaat. We zijn daar echt 6 à 7 uur bezig geweest gisteravond met blussen, met meerdere bosbrandwagens van verschillende posten van onze zone, met Smechelen, Mazeik en Lanaken, onder leiding van een bevelvoerder. Dat ging toch om een 20-tal brandweermensen die daar gisteravond uren in de weer zijn geweest om de brand te blussen.
2: De brandweer blijft ook nablussen om te vermijden dat het vuur heropflakkert. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
2: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. Acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Dr. Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie was het overlijden plot en was Neill intussen kankervrij. Hij laat 4 kinderen achter. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen overleden en verschillende gewonden gevallen bij een brand in een café. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het is ook nog niet duidelijk of er toeristen bij de slachtoffers zijn. En Sisu Bergs is nu de beste Belg op de wereldranglijst tennis. Hij stijgt naar plek 35 dankzij zijn straftoernooi van Wimbledon. Zijn hoogste ranking ooit. En hij steekt ook Alexander Bloks voorbij, die nu op 37 staat. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1 in de wereldranglijst. Hij won gisteravond nog Wimbledon. Het wordt opnieuw een zonnige dag en tropisch warm met maxima tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog met lokaal tot 34 graden. Veel wind ook, tegen het einde van de week is er kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: No, no, my name.
7: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Oude Looppark.

steeds meer kleur geven, oude dag grijs is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven. Alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het gelijk is. Maar eigenlijk zit ik vast in mijn tuin.

0: is Urgent FM.
1: 1
0: uur. Urgent FM.
1: Nieuws. Een kleine 2000 studenten hebben te horen gekregen dat ze geneeskunde mogen studeren. 280 dat ze tandheelkunde mogen volgen en 240 dierengeneeskunde. Ze waren de beste op de toelatingsproef begin juli. Al was niet iedereen toen even eerlijk, zegt Jonas Brouwers van de examencommissie.
2: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
1: Als je nog moet tanken, wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 naar 2,01 euro. In Verwijnval in de provincie Namen is een Vlaamse scout zaterdagnacht zwaar gewond geraakt nadat hij van op 7 meter hoogte in een rivier wilde springen. De jongen viel naast het water en belandde op een oever. Hij bleef wel altijd bij bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en stelt het intussen goed. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan zich nog ondergronds verspreiden, zegt kapitein Dimitri op den Akker.
3: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
1: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. De grote natuurbrand in het zuiden van Parijs is mogelijk aangestoken, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. En de brand breidt nog altijd uit. Quickstep stopt na meer dan een kwart eeuw als wielersponsor. Dat heeft de CEO van Soudal Quickstep bekendgemaakt. De Oost-Vlaamse schoenenfabrikant Safety Jogger komt vanaf 2027 in de plaats. Soudal Quickstep wordt dus in januari Soudal Safety Jogger. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
0: Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boudeloopark.

0: Siz bizi Karadeniz'de zannediyorsunuz ama biz Mersin'e horon tepmeye geldik.
1: Tamam, güzel olur.
2: Dit is Urgent FM.
3: 5 uur.
2: Urgent FM.
3: Nieuws.
4: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat schrijft HLN. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het kindje is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe lang het kind al in het water lag. En in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in de problemen kwam in de Ekerse putten. Het was een duiker die het zag gebeuren en hem uit het water kon halen. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Van geel naar oranje. Het komt door de droogte en de hitte. Je hoort Jeroen de Nagel van het agentschap Natuur en Bos.
5: Wij verwachten van onze bezoekers vooral een hogere graad van waakzaamheid. We raden aan om in de rand van het natuurgebied vooral te blijven, niet helemaal in de kern te gaan van grote natuurgebieden. En natuurlijk het allerbelangrijkste, maak geen vuur, rook niet in onze natuurgebieden, want bijna elke natuurbrand heeft een menselijke oorsprong en dat moeten we nu ten alle tijde vermijden.
4: Hulpdiensten en boswachters zijn extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt journaliste Eva Peters vanuit het rampgebied.
6: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langsgegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaren en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
4: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Marius Borghuybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis dan toch verlaten en zijn straf thuis uitzitten met een enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Huybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Het Openbaar Ministerie gaat wel in beroep tegen de enkelband. Rode duivel Thibaut Courtois is tot eind deze maand oud door een lichte spierblessure. Dat blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden. Maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid komt niet in gevaar. Want Courtois heeft deze maand nog vakantie. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien. In het weekend duiken we onder de 30 graden.

0: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We spreken vaak over mensen die anders denken, alsof dat daar iets mis mee is. Terwijl sommige mensen gewoon anders gebouwd zijn. Hè. Hun hoofd gaat bijvoorbeeld sneller, ze maken iets wat rare sprongen, ze zien dingen die anderen niet kunnen zien. En ja, soms botst dat nog altijd met hoe de wereld vandaag in elkaar zit. Piet heeft daar een hele speciale naam voor. Ik ga hem nog niet verklappen, hij gaat het zelf doen. Maar eigenlijk gaat dit verhaal over iets dat heel veel mensen kennen. Het gevoel dat je net niet past in dat systeem. Dat je heel je leven zit te plooien naar hoe dat het eigenlijk zou moeten zijn, terwijl dat je denkt, ja, maar ja, voor mij werkt dat zo niet.

Da Vinci, die zou geen LinkedIn-jobomschrijving hebben. Mocht Da Vinci hier in het nu leven zijn LinkedIn-profiel, dat zou een allehaartje zijn, want Da Vinci die werkte de projecten af, de Mona Lisa soms niet. Die was natuurkundige, die schreef, die was kunstenaar, die was een allehaartje. En de mensen zouden zeggen, maar Leonardo, blijf je bij één project? Leonardo, blijf je bij de les, jongen? Leonardo, dat is toch een beetje chaos? Allee, werk dan een keer af en doe een keer verder. Hey, ik ben Piet de Wis Moens. Ik heb ook een Da Vinci-brein. Ik heb namelijk ADHD, autisme, een verhoogd IQ, dyslexie, dyscalculie, allee, een heleboel labels uit de DSM-5. Gelukkig de beste. Er zitten een paar slechte bij. Die heb ik gelukkig niet. He? Nu, ik heb hier in Brugge een kapsalon. En het is ook geen gewoon kapsalon, het is een vrij speciaal kapsalon. Het is een beetje... Enfin, anyway, de mensen die binnenkomen in het kapsalon, die vragen altijd, mag je hier niet van Brugge? Nee. Ik ben niet van Brugge, dat klopt. Ik ben namelijk geboren in Watermaal Bosvoorde, in een Frans gezin. Mijn moeder was een slimme zakenvrouw. Mijn vader was een dronkaard en een kunstenaar. En mijn mama zei, ik wil geen mannen meer in huis. En de nanny zei, ja, maar wat nu? En zo ben ik 10 dagen later in een weeshuis in Schoten beland. Bij de nonnetjes in 1971. Een appelsien kende ik niet toen ik geadopteerd werd. We gingen één na één in het bad. Het was wel een kasteel, maar we vertrokken weer gelijk dat we toekwamen. En na 2,5 jaar in het weeshuis belden ze naar mensen Sint-Denijs en ze zeggen van, luistert, jullie hebben 2 dochters, maar jullie worden een zoon. We hebben hier eentje die weg moet. Want je koopt tenslotte je kinderen. Dus... zo gezegd, zo gedaan. Mijn ouders zijn komen kijken en die zeiden van, ja, interessant, leuk vindje, we gaan hem meenemen. Zo gezegd, zo gedaan. 3 maanden later komen ze mij halen, ik mee naar Gent. En ik had alleen een t-shirtje aan en een pamper, want we moesten het weeshuis verlaten zodat we binnenkwamen. Dus mijn ouders allerlei dingen gekocht. En onderweg naar Gent ben ik een van mijn schoenen kwijtgeraakt. Net nieuw. Nu, die mensen... Sint-Denijs, Marda en Stefan, dat is een zeer goede kweekvijver voor mij geweest. Namelijk, mijn moeder, die kwam uit een gezin met 10 personen en haar vader was kunstenaar, beeldhouwer. Ik weet niet of hij dronk. Maar al mijn onkels en tantes, ja, die waren kunstenaars. Ze dronken ook wel soms. En mijn vaderse kant, dat waren allemaal slimme mensen. Dus ik, met mijn genen, ben in een vijver terechtgekomen waar ik perfect kon opgevoed worden. Het is te zeggen, ik had wel mijn labels. Ik was wel een ADHD-kind. Ik was wel een hoogbegaafd kind die alles wou weten, steeds vragen stelde bij iedere winkel, ieder bedrijf, binnenstapte bij de beenhouwer. Ik was zelf de zoon van de bakker, de tuinman, de trappenmaker bij de kapper. Zo ben ik dan ook kapper geworden. En ik heb ook dingen uitgestoken natuurlijk. Ik vond in de kelder lampen voor in de oven, die kunnen tegen 400-500 graden aan. We zijn ergens in de jaren 80. 20 lampen. Ik doe die allemaal uit de doos. Ik steek die in een zak. Ik ram die kapot. Ik haal die eruit. Ik haal overal de fittingen in huis af. Ik wijs die vast. Ik draai de lampen erin. Ik ga naar papa en mama zeg, kijk hier, dansende robots. Ik steek de pries in, vonk de elektriciteit en de hele bakkerij was weg. Leuk, zo'n Da Vinci-brein. De scholen, laat het kort zijn, dat was gewoon anders. Ik ben hier onder andere in Brugge op de bakkerschool gegaan. Daar heb ik mijn getuigschrift gehaald. Dan ben ik eigenlijk een Hans om het toe gegaan. Ik heb 5 diploma's. Ik ben houten scheepstimmerman, ik ben kapper, ik ben fotograaf. Ik heb mijn kunstacademie gevolgd. Zoals ik zeg, ik ben ook een Da Vinci-brein. En door die... al die zaken te leren en te doen, moest ik ook veel verhuizen. En zo ben ik dan na mijn 18 in Manchester plotseling aangezet, gewoon na reizen, lief leren kennen. Ja, oké, mama, was mijn zomerkleren, ik ben weg met mijn winterkleren, ik verhuis naar Manchester. Naar Manchester, Antwerpen, De Haag, Gent, heen en weer, overal. 1 ding was vast. Mijn ouders in Sint-Denijs waren mijn anker.
wat ik ook uitstak, wat avontuur ik ook weer deed, waar ik ook ging, wat ik ook deed, ik kon altijd terug naar mama en papa. Want dat waren wijze mensen. Dat waren rustige mensen. Die namen geen risico's. Dat waren verstandige, zelfstandige bakkers die hard werkten, spaarden en nooit uitgingen. En zeker geen twee pinten naar elkaar drinken. Dat ging niet. Mijn vader, mijn anker, heeft hard gewerkt en is gestorven aan kanker. Mijn mama is plots verdwenen, maar met mijn vader heb ik nog tijd gehad. 10 dagen. 10 dagen heb ik aan zijn bed gezeten, geleefd, gewacht, gedaan om te praten. Dat zijn de laatste gesprekken dat je nog kan doen. Ik weet niet of je al iemand meegemaakt hebt aan het bed. Het zijn die momenten moeten koesteren. En mijn vader was, Pietje, precies, altijd alles verzorgen. Je auto, ook de deuren, alles binnenin, het vet smeren. Dat moet 20 jaar meegaan, dat is waardevol. En ik met mijn ADHD en dyspraxie breek alles. Dus ik zit bij mijn vader aan het bed en ik heb gesprekken. En toen, ik was in de 40, heb ik het allermooiste compliment ooit van mijn vader gehad. Want ik zei aan mijn vader, ik doe zoveel, ik spring van het een naar het ander. Ik doe zoveel beroepen, zoveel jobs, zoveel altijd. Om de zoveel tijd ben ik weg, dat is niet normaal, wat dan ook. Maar mijn vader zei, Pieter, jij neemt alles mee naar de volgende job. Jij neemt die lessen mee. Je hebt geen idee hoe slim jij zal zijn als je oud bent. 45, 55, ben er nog niet. Ben nog niet slim. En mijn vader op het sterfbed, die heeft gewerkt. En die heeft voor ieder kind, we zijn met 3, die het geadopteerd heeft, heeft er voor ieder kind een huis samengewerkt en gespaard. Want hij zegt, er is niks belangrijker in een mensenleven dan een dak boven zijn hoofd. En op het sterfbed heb ik mijn vader beloofd, ik ga hetzelfde doen. Ik heb ook 3 kinderen. Ik ga ook zorgen voor 3 daken. Voor elk kind een dak. En iedereen zei van, Pieter, dat kan niet. We zijn niet meer zo een tijd. Uw vader heeft goede tijden meegemaakt. Ik bedoel, hallo? Nee. En mijn vader zei, want ik had hem gezegd aan mijn vader, papa, ik ga hetzelfde doen. En hij zei, Pieter, als er iemand is die dat ook kan, dan ben jij het. Hele mooie moment. Toen hij overleden is, geërfd, ik zit in een krantje te kijken en ik zie in 1 keer Rolly. Een stuk grond, een huis en ik zeg aan mijn vrouw van, zo weinig geld? Dat kan niet. Nu weet mijn vader had grond gekocht in Nevelen. Niemand wou daar wonen. Maar dat is beginnen stijgen in waarde en hij heeft slim gedaan. Dus ik dacht, waar vind ik een stukje goedkope grond die ooit zal stijgen in waarde? En zo in Rolly, in de Franse Ardennen, zijn we verder en verder gaan. Uiteindelijk zijn we Frankrijk binnengerold. En daar zijn we dan beginnen een huis bouwen. Maar niet zomaar een huis, want vanuit mijn neurodiversiteit zijn huizen zijn luizen. Een geurloos huis bestaat niet. Een badkamer heeft altijd zijn eigen geuren. Hoeveel wc's kennen wij niet dat je zegt van, moet ik hier nu echt 10 minuten binnen blijven? Ik wil dit niet. Geluiden, lichten, je steekt het licht aan, het is te fel, midden in de nacht, je wil plassen, je bent wakker, want er is te veel licht, want wij, met ons neurodiverse brein, wij slapen zeer moeilijk en zijn snel wakker. Dus met al die ervaring, met al die kennis, heb ik altijd gezegd, als ik ooit een huis bouw, zal het niet in steen zijn. Het zuigt vocht op. Het zal niet in hout zijn, want je moet alles dicht krijgen. Nee, ik heb gebouwd met 13 zeecontainers. We hebben die omgebouwd tot een passief huis. Een huis in de Franse Ardennen, waar het vriest tot -15, zonder verwarming. Zonder verwarming. In de vloer zit 70 centimeter isolatie, want ik heb niet graag koude voeten en ik woon op het eerste verdiep. De muren zijn 30 centimeter isolatie, want het metaal is maar 3 millimeter, dus het is super geïsoleerd. Er zit meer dan 2 kilometer kabel per verdiep, want ieder stopcontact is individueel programmeerbaar, want ik wil nooit of never ever licht die te veel is. Ik moet het kunnen dimmen van op mijn telefoon. Er zijn geen schakelaars in huis, want ieder kamer heeft een sensor van licht, beweging, vocht, temperatuur. Het huis wordt perfect geregeld. Voor mijn oversensorische brein was dit een droom. Heerlijk, mensen konden komen ervaren, beleven. Het is mogelijk om zonder sensoren te leven, maar toen kwam de hel. De ramen zijn niet winddicht.
Er komt water binnen. In de winter van 23 hebben 700 liter naar buiten gedragen met emmers. In een nieuw bouw. Er komt water binnen via de elektriciteit. We hebben niet kunnen afwerken, want de ramenman die wat verder woont, heeft zijn job niet gedaan. Het is niet winddicht. Het is niet waterdicht. Hoe kunnen wij leven zonder chauffage als het niet winddicht is? Hij lachte. Hij zwaaide. Hij grijnsde, want hij weet in Frankrijk procederen. Ha! Doe het. We hebben het gedaan. We zijn 8 jaar verder. Met veel ellende. Met paddenstoelen aan de ramen. Ik ga niet over de huren beginnen. Het was een hel. Ik ging met mijn vader. Belofte. En ik ben gevlucht. Ik ben gevlucht uit Frankrijk. Naar hier in Brugge. En hier in Brugge hebben we een kapsalon. Geen gewoon kapsalon. Het is een speciaal kapsel. Het is voor mijn lotgenoot. Het is voor mensen met autisme, ADHD en zo, die niet tegen sensorische zaken kunnen. Die geen kapper wil die over koetjes en kalfjes praat. Het licht kunnen ze zelf dimmen. Ze hebben een schakelaar om het zelf te regelen, zodat ze geen stress hebben bij de kapper. En ik hoop echt hier in Brugge terug op te laden. Want ik heb hier nu... Mijn kapsel is een kraakpand. Ik heb geen huurcontract. En deze week hebben ze mij betrapt. En moet ik een contract regelen, maar een Da Vinci-brein en contracten, wij breken op systemen. En ik ga nu maar een VZW oprichten.

Dat was het relaas van Piet over hoe sommige mensen heel hun leven horen dat ze iets hebben, iets bijzonders. Je bent een beetje te druk, je bent te gevoelig, je bent te chaotisch. Terwijl datzelfde hoofd ook zorgt voor bijzondere ideeën, mooie schone dingen en oplossingen waar anderen nooit op zouden komen. En misschien herkennen veel mensen dat wel een beetje. Proberen meedraaien in een wereld die precies net dat tikkeltje anders werkt dan dat je dacht. Merci om te luisteren. Tot binnenkort.

0: Surfer Joe is dit met Kaiju, of hoe moet ik dat zeggen?
1: Ik weet het niet, dus ik denk dat het Japans geïnspireerd is.
0: Ja, oké, heerlijke surfmuziek. En deze surfdudes komen gewoon naar de Gentse feesten. Een Italiaanse surflegende is het en ze zijn non-stop aan het toeren. Misschien wel de meest actieve artiest uit Italië.
1: Het zou wel een keer kunnen. Die was een paar maanden geleden nog in Trefpunt Café. Heeft daar een paar uur surfmuziek gespeeld. Hij is naar het schijnt constant aan toeren. Van het ene naar het andere aan het gaan. En ja, hij wou nog een keer langskomen voor de Gentse feesten. Dus hebben we gezegd, oké.
0: Ja, heerlijk. De eerste avond al meteen. Op 17 juli komt hij naar de caravaan.
1: Ja.
0: Jan, een tijdje terug hebben wij een Gentse feesten aflevering deel 1 opgenomen, waarin je heel wat muziek geselecteerd had van muzikanten die vooral op het podium bij het Walter de Bukplein bij Sint-Jacobs gingen optreden. Vandaag ligt de focus vooral op het Bordeaux-park.
1: Ja, een beetje minder bekende pareltjes die we eruit lichten van aan de caravaan en het bal, de twee podia in het park.
0: Ja, en misschien nog even zeggen, dat zijn podia waar jij niet alleen de programmatie hebt voor gedaan. Je kreeg hulp van...
1: Ja, van Upside Down onder andere, van Boombal ook. En dan de Jonge Wolven passeren daar ook. Dus dat is via inzendingen met een jury die dan geselecteerd worden.
0: Ja, dus we gaan een beetje van alles te horen krijgen vanavond. Dat eerste, Surfer Joe, dat was op 17 juli bij Caravaan. Het volgende dat we gaan laten horen is ook op dezelfde avond.
1: Ja, net ervoor.
0: Ja. En dat heet De Snoepfabriek.
1: Ja, Elias Doge en Arno Grootaars, die samen een duo hebben waarin dat ze experimenteren met jazz, met funk, hip-hop. Ja, leuke muziek, een beetje zoals stuff. Ja.
0: Oké, dit nummer heet Plaksnoep. Snoep.

0: Het nummer Plaksnoep van de Snoepfabriek komt op 17 juli naar de Karavaan. We hebben al een eerdere uitzending van Radio Taxi gemaakt over de Gentse feesten met focus op het Walter de Bukplein. Die is terug te vinden, die uitzending, op Mixcloud als je daar inspiratie wil halen. Vandaag zijn onze pijlen gericht op het Boudelooppark. En ja, wie alles in het stad gefietst heeft de laatste dagen, die ziet dat de hele stad in opbouw is. Hoe wordt het Boudelooppark opgebouwd? Is het een beetje vergelijkbaar met de vorige jaren?
1: Ja, de positie van de podia liggen al enkele jaren ongeveer vast. Daar zijn af en toe nog wat kleine wijzigingen, een beetje meer naar rechts, een beetje meer naar achter, naar voor. Maar,
0: om het geluid beter te krijgen vooral.
1: Ja, en de overspraak tussen de podia en ook om optimaal gebruik te maken van het park.
0: Ja, en hoeveel podia zijn er dan precies?
1: In het park zijn er in feite vier, maar drie live podia. Het vierde is de salsa bar, waar dat er veel workshops doorgaan en dan daarna DJ's zijn. Dus de twee die ik daarnet opnoemde, het bal en de karavaan, zijn echt de muziekpodia. En dan het derde is Bar de Loo, waar meer circus en straattheater plaatsvindt.
0: Ja, oké. We gaan nog een andere band laten horen die ook op de karavaan staat, twee dagen later, op 19 juli. Shelby Ouattara.
1: Ja, ik weet niet van welke roots dat ze heeft, maar ze woont in Brussel. En ze is een soort van Braziliaanse muziek, dat weet ik. En ze heeft iets heel spontaan, iets heel vrolijk. Ze stond ook al in het café. Op de karavaan staan vaak wel groepen die in het café gespeeld hebben. En die dan doorgroeien naar een podium tijdens
0: het feest. En is het ook zo dat je haar ontdekt hebt, of misschien?
1: Hoe heb ik haar ontdekt? Via. Iemand die dat tipt en dan eens luisteren. En dan denken van, oké, dat past in het café, voorstellen. En zo gaat het van het een naar het ander.
0: Ja, oké. We gaan luisteren naar Mi Sueño van Shelby Ouattara.

0: Prachtig. Miss Wenyo van Shelby Ouattara. We hebben het intussen even opgezocht. Ze komt uit Ivoorkust, maar woont dus in Brussel en komt heel graag naar de Gentse feesten op 19 juli bij Caravaan in het Boudeloo-park. De avond erna, de avond voor de feestdag van 21 juli, staat de Funkin' Machine daar.
1: Ja, we hebben in de vorige uitzending hebben we Parbleu gedraaid. Het is in feite dezelfde groep, dezelfde muzikanten. Maar ze hebben twee outfits. Ze hebben Parbleu en ze hebben de Funkin' Machine. Parbleu is denk ik iets meer disco. Funkin' Machine, ja, de naam zegt zelf, is iets meer funk. Dus ze spelen twee dagen na elkaar. De eerste dag op het groot podium aan Sint-Jacobs. De tweede dag dan in het park aan de Caravaan.
0: En hoe heb je hen leren kennen?
1: Ja, goeie vraag. Parbleu had ik al van gehoord. Had ik al gespot, want het is goede muziek om te draaien ook. Dus op die manier, ik weet het niet meer.
0: Oké. De Funkin' Machine en Afitakamere Funk.

0: Vita Camere Funk. Van de Funken Machine uit Napels komen ze en op 20 juli staan ze bij het Baudeloupark op het podium Caravaan. En de avond erna, op 21 juli, komen Balcony Players, Jan.
1: Ja, ze spelen twee keer. Ja. Ze spelen in de namiddag aan Bordeloo. Dan wordt het minder een concert, maar eerder een interactieve voorstelling waarbij kinderen en gelijk wie kan meedoen. En dan s'avonds om 9 uur, denk ik, spelen ze aan de Caravaan een volwaardig concert.
0: Okay.
1: Het is een groep die een beetje van overal komt. Hollanders, Belgen, maar ook nog van verder. Hun muziek klinkt ook heel divers, heel nomadisch. Een beetje klezmer, een beetje gypsy muziek. Het volgende nummer, het nummer dat we gaan luisteren, is Opa Tsupa. Is een nummer van Shaban Bajramovic, een typisch gypsy nummer uit Servië.

0: Huppa, Opa Tsupa heet deze klassieker. Een bekende gypsy tune uit Servië, hier gebracht door Balcony Players. En zij komen op 21 juli bij Bordeloo en ook aan Caravaan. En Jan, je hebt hun eigenlijk leren kennen dankzij Nele?
1: Ja, Nele Hoep. Nele Kalleboud doet mede programmatie aan Bordeloo. En zij kwam ermee af en ze zei van, die groep die is echt heel goed bezig. En die moet je eens vragen. En misschien kunnen ze de twee doen, Bordeloo en de Caravaan.
0: Ja, en ze gaat ook zelf mee dansen?
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja. Oké, heerlijk. De volgende komt op dezelfde avond, ook 21 juli, maar dan op Het Bal, een ander podium in het Bordeloo-park. En die heet Diese Mbange.
1: Ja, nog iemand die in ons café gestaan heeft toen in duo. En dat was al heel straf. Het is echt een rasartiest. Maar nu komt hij met een volledige groep aan het bal.
0: En hij woont in Brussel, is uit Cameroen.
1: Ja.
0: En welke soort muziek brengt hij?
1: Ja, de typische muziek van Cameroen is Makossa. Maar hij mixt dat met andere afro, met funk, soul, pop, rock, zelfs jazz.
0: Benieuwd, Diese Mbange en Gratitude.

0: Gratitude heet het nummer van Dissé Mbangé, een Cameroenese artiest die in Brussel woont en op 21 juli naar de Gentse feesten komt naar het podium Het Bal in het Boudelooppark. Vorige donderdag, Jan, heb je samen met Nana Osei een live sessie gebracht in de Music Mania. Dus te zeggen, hij bracht een live sessie en jij een DJ-set die daarop volgde. Nana is een Ghanese Gentenaar en hij is het aan het maken in Gent, hè?
1: Ja, hopelijk maakt hij het ook internationaal, maar het is inderdaad ook een rasartiest die mensen heel makkelijk weet in te pakken met fantastische muziek, met een heel mooie stem, een mooi spel op zijn seperewa, een typisch instrument van een bepaalde regio in Ghana. En heeft net een eerste plaat uit bij Zephyrus. Fantastisch muzikant.
0: Ja, en hij komt uiteraard naar de Gentse feesten en op 24 juli staat hij op het podium Het Bal. Nana Osei Twumbarima en Odo.

0: Laat je betoveren door Nana Osei Twumbarima. Hij komt naar de Gentse Feesten op 24 juli en speelt bij het bal.
1: Ja, het gaat iets steviger zijn, meer Ibo Taylor geïnspireerd. Dit is een quasi soloplaat met veel samenwerkingen. Maar dan komt hij met een full band. En het heet ook een beetje anders. Het heet Nana en his Suman Orchestra.
0: Oké, okay. Om het terug te vinden in het boekje. Ja, ja. Klopt. Zoeken naar Nana. Mm-hmm. Oké, okay, we springen 2 dagen verder naar de laatste avond van de Gentse Feesten, 26 juli. Dan gaat sowieso heel wat volk afzakken naar het Bordeaux-park voor Think of One, denk ik. Want die komen met een grote comeback op het balpodium. Mm-hmm. Maar wij willen er even iets anders uitlichten, namelijk Tuur Florizone. We kennen hem al lang.
1: Ja, hij is toch al een jaar of 25 bezig. Hij heeft ook les aan het KASK. Hij is bekend vooral van zijn soundtrack die hij gemaakt heeft van Aanrijding in Moskou. Ook zo'n film, 20 jaar geleden, denk ik. Maar nu, met verschillende projecten actief, Tricycle is vrij bekend. Recent ook in het café gespeeld met Anu Junonen, een Finse zangeres. Heel speciaal, een andere richting. Hij heeft ook een tijd in de Forró gezeten, de Braziliaanse Forró-muziek.
0: Maar nu gaat hij iets helemaal anders doen.
1: Ja.
0: Wel nog altijd accordeon, dat is zijn vaste instrument. Mm-hmm. Maar Tuur Florizone gaat samenwerken met een luchtacrobate.
1: Ja. Er komt zo'n driepikkel te staan aan Bordeaux en hij gaat een luchtacrobate begeleiden. Misschien gaat hij zelf ook wat beginnen zweven, ik weet het niet.
0: Je hebt het nog niet gezien, de voorstelling?
1: Nee. Wat beelden van gezien, maar het ziet er heel mooi uit. En hij is een rasartiest die zijn instrument ook 100% beheerst, die verhalen kan vertellen met zijn instrument.
0: Ze spelen 2 keer die namiddag aan Bordeaux, dus de namiddag, overdag dus, van de 26e juli. Tuur Florizone, we draaien een nummer uit Aanrijding in Moskou.

0: Oké. Het was Dreamy Pop Song die we gehoord hebben. Hoe heb je deze Janice en haar band ontdekt?
1: Ja, ik denk via Jonge Wolven. Die hebben een inzending gedaan voor Jonge Wolven een paar jaar terug. Die zijn er dan uiteindelijk niet bij geraakt. Maar dan toch wat op onze radar blijven plakken. En ondertussen haar persoonlijk ook leren kennen. En ze heeft nog niet in het café gespeeld. Maar we dachten, ja, die moet toch eens passeren aan de caravaan.
0: Ja, Nimbus Card, als je het zoekt in het boekje, dat is de band die we net gehoord hebben. We springen naar de dag erna, 25 juli, zelfde podium, Caravaan. Dan staat daar C-Rhymes featuring DJ Dysfunctional.
1: Dysfunctional zal er niet bij zijn, maar op het nummer dat we straks gaan luisteren doet hij wel mee. DJ Dysfunctional doet wel mee met de Alpacas Collective. Die spelen op 20 juli, als ik me niet vergis, op het groot podium aan Sint-Jacobs. Maar C-Rhymes is een straffe rapper. Christophe Rhymes is zijn echte naam. Hij rapt over adoptie, racisme, eenzaamheid. Maar wat interessant is ook, is dat hij met een live band speelt. Een jazzy, hip-hop, funk band. En dat maakt het sterk ook, zijn rhymes op die live muziek.
0: C-Rhymes met Don't Shoot.

0: De hip-hop van C-Rhymes hoorden we op 25 juli mee te maken bij Caravaan. En van hip-hop gaan we door naar reggae. Want deze dame staat samen met The Root Sense, Mariah heet ze. En The Root Sense die komen naar de Gentse feesten op 22 juli bij het bal. Zij is nieuw, Jan?
1: Ook al even bezig. Ik ken haar als backingvocaliste bij Sikaman, maar ondertussen heeft ze haar eigen carrière al uitgebouwd met een straffe liveband en goede roots, reggae.
0: Ja. En die hele dag is een beetje reggae-achtig,
1: ja,
0: dub.
1: Klopt, we hebben dat vorig jaar ook voor het eerst gedaan. Een dub soundsystem in het park neergepoot. We doen dat nu niet op de laatste avond, maar op de woensdag 22 juli. Van 3 tot middernacht staan daar verschillende soundsystems. Zoals Cultivate and Rescue, Unification Sound, Moksha Vibration, Silla Techniques, Fisherman Sound en Selector Well. Die komen allemaal draaien. Ganse namiddag. En dan daarna sluiten we af met een live band. En dat is dit jaar Mariah and the Root Sense.
0: New Day.

0: Yes, we are ready for a new generation. Marija en The Root Sense zijn de afsluiter op 22 juli bij het bal. Een dag die helemaal in het teken staat van sound systems, dub en reggae. En Marija neemt ook Simon Eye en Dazed mee, dus er staat heel wat bekend volk op het podium. Marija en The Root Sense. Nog 4 dagen, we zijn aan het aftellen naar de Gentse feesten. Jan, hoe gaan de feesten voor jou starten vrijdag?
1: Met een heel druk moment, die uren. We doen een openingsstoet, daar heb je misschien al van gehoord. Ja. 5 stoeten vertrekken vanuit verschillende kanten van Gent naar het centrum. En ik probeer met toch overal een klein stukje van mee te pikken, om dan om 6 uur toe te komen aan Sint-Jacobs in een vrolijke carnavalsfeer met allemaal fanfares en percussiegroepen en acrobatie en ik weet niet wat nog meer.
0: Oké, okay, ja. Heerlijk.
1: Ja, en tegelijkertijd is het dan ook receptie op het stadhuis. Hebben wij een receptie en is er een speech op het podium.
0: Je gaat jezelf in meerdere stukken moeten delen. Ja. En waar kan het publiek de stoet volgen? Of,
1: Het is te vinden op onze website tref.festival.be. De ene stoet vertrekt van aan het Houtdok. Dat is het Kapitein Zeppelspark daar in de buurt van Bar Bricolage. Ja. Ze vertrekken allemaal om 4:30. Dus afspraak is om 4:00. Vertrekken om 4:30. De tweede vertrekt van het Keizerspark. Ja. Kant van Ledenberg. De derde vertrekt van in Begijnhof aan de kant van Brugse Poort. Begijnhof Driespark heet dat officieel. En dan de vierde en de vijfde, die zijn een beetje speciaal. De ene komt met de boot tot aan Boudeloopark gevaren. Dus als je een bootje hebt, kan je meevaren. En de laatste, die komt met de tram van Gentbrugge. Dat is de Verdampte Spielerij. En een groep majoretten uit Aalst.
0: Dus het zijn alle 5 muzikale stoeten eigenlijk?
1: Ja, niet alleen. Ik weet dat er steltlopers gaan meelopen. Ik weet dat de debatten, de Gentse feestendebatten, dat die ook gaan meelopen. Maar ja, veel muziek, maar toch wat. De heksen gaan ook meelopen.
0: Bonte verzameling.
1: Ja, de heksengilde van Gent, ja.
0: Ja. Oké, heel benieuwd. Dus we moeten een beetje overal zijn. Ofwel moeten we gewoon naar Sint-Jacobs komen. Dan zien we ze allemaal toekomen op die plek rond 6:00. We trekken nog even naar het bal op 23 juli, want daar staat een Syrisch-Libanees koppel geprogrammeerd en de band heet Rust.
1: Ja, de dag ervoor op 22 juli staat het hoofdpodium aan Sint-Jacobs volledig in de sfeer van Palestina, Midden-Oosten. Ja. Maar 1 groep hebben de dag erna geprogrammeerd en dat is Rust, inderdaad. Een Syrische en een Libanese, een duo. En ze brengen elektronica, Arabische elektro, in feite.
0: Dit is Rust met La.

0: Diepe Arabische Electro, dat is Rust. En zij komen op 23 juli naar het bal in Bordeaux. Syrisch-Libanees koppel. Jan had het er daarnet al even over. Dit is 23 juli, maar de avond ervoor, 22 juli, is de typische avond One Day for Another World. In samenwerking met Oxfam is dat elk jaar. En dit jaar, Jan, staat Palestina helemaal in de schijnwerpers, hè?
1: Ja. Naar aanleiding van het nummer en het videootje dat Oxfam gemaakt heeft, Voices Rise Up. Het heeft ons geïnspireerd om een hele avond te programmeren in dit genre en de cultuur, de muziek van die regio een podium te bieden.
0: En het nummer wordt ook live opgevoerd?
1: Ja, twee keer zelfs.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Samen met onder andere Ala Shublak, maar ook Willem Arduy van Black Wave.
0: Ja. Goed, maar er komen ook heel wat straffe bands. Er was budget om mooie groepen naar hier te halen. En Too Tart is daar één van. En daar ben je nogal van, hè?
1: Ja, meer en meer.
0: Ja.
1: Ja, ze zijn al even bezig, al een jaar of 10. Ze hebben al een paar fantastische platen gemaakt op Glitterbeat. Op zich al een zeer goed label. Nu, in het begin was het echt een band. Nu zijn ze maar met twee. Maar het is soms heel feestelijk, soms ook wat meer ingetogen. Ik hoop dat ze bij ons een volledig feest maken.
0: Oké, we luisteren naar Too Tart en Oya Marhaba.

0: Oh ja, Marhaba heet dit nummer van Too Tart. Ze komen op 22 juli naar het groot podium bij Sint-Jacobs. De band komt uit de Golanhoogvlakte en dat is natuurlijk niet toevallig, want op 22 juli staat alles in teken van Palestina, want het is dan One Day for Another World. Ook heel typisch aan de programmatie van Trefpunt is dat er ook elke Gentse feesten debatten worden georganiseerd. En één daarvan gaat onder andere over de neergang van de Verenigde Naties. Dat vindt plaats op 26 juli. Maar er zijn er nog heel wat, hè Jan?
1: Ja, klopt. Dat gaat altijd door in Campo. En Erik Goeman is daar een beetje de trekker van. Een van de debatten is de normalisering van extreem rechts. Een ander welvaart en sociale invulling met Rick van Quali. Nog een over Vlaamse cultuur en wetenschapsbeleid. Hoe onderwijs sociale gelijkheid reproduceert. Het middenveld onder vuur. Allemaal relevante thema's in de maatschappij van de dag.
0: Moet je daarvoor inschrijven of tickets kopen?
1: Nee, het is gratis. Gewoon gratis. Inkom in Campo. Het begint om 2:00 elke namiddag. De eerste dag niet. We beginnen op zaterdag. Dus er zijn 9 debatten.
0: Ja. Oké. En eentje daarvan gaat alvast ook over Palestina en de neergang van de Verenigde Naties. We trekken nog naar het groot podium een keer voor een band die op 25 juli geprogrammeerd staat. Ze komen uit Oekraïne.
1: De bezielster, Nicole Selivan, zij komt van Oekraïne, maar de groep is, het is een Belgische groep, qua genre een beetje new wave rock. Ze hebben een nieuwe single, Petting Love en Vodka, maar die gaan we niet spelen, maar ik vond het wel een grappige titel, ja, dat ze van Oekraïne komt.
0: Oké, okay. Salvia en Time. Time.

0: Hierop kan je mee headbangen op 25 juli bij Sint-Jacobs. Salvia heet de band en het nummer is Time. En je kan ook blijven plakken. We gaan zo meteen het nummer draaien, een nummer draaien van de band die erna komt. Marian, we gaan afronden voor deze aflevering. Dus misschien nog even, als mensen het boekje niet gekocht hebben van de Gentse Feesten, waar kunnen ze dan alles terugvinden?
1: Ons boekje is gratis te vinden aan Sint-Jacobs in Trefpunt Café en op andere plekken in het stad. Maar ook tijdens de Gentse Feesten is het overal te verkrijgen.
0: Een handig formaat om in de achterzak te steken.
1: Klopt. En anders op internet, trefpuntfestival.be, maar ook gentsefeesten.be, daar kan je ook alle informatie vinden.
0: Oké, we luisteren nog naar de band die op 25 juli bij Sint-Jacobs komt. Tuf Guak, de band rond Rafael Valles Hilario. Het is rock'n'roll, rockabilly, een cowboy in garage pop. Tuf Guak, tot op de Gentse Feesten.

Jawel, het is maandagavond bij Urgent FM. En vanavond is dat de laatste live show van Back Up That Sound Radio voor dit seizoen. We zijn live tot 10 uur. Roots Rock Reggae Music. Poa Anwa and the Controls. Enjoy.

Yes, je hoort hier Tetrack met Trappers, nu in de dub mix. Shoutout naar alle luisteraars. Shoutout naar Laurens every time. Laatste uitzending van Buck Up That Sound Radio van dit seizoen. Hier bij Urgent FM.

Ja, dit is helaas bijna het einde van de laatste uitzending van Buck Up That Sound Radio van dit seizoen bij Urgent FM. Poa Anoa was hier in de studio vandaag en blijft zeker nog hangen voor Rubber Dub Rhythm System. Staat hier al klaar ook, waarschijnlijk voor de laatste uitzending as well. Deze gloednieuw Wise Man Production Wisdom and Integrity label komt binnenkort uit.

Ja, niet vergeten ook, we staan op de Camping Vlasmarkt met de Gentse feesten met Urgent FM. En Buck Up That Sound is te horen de laatste zondagavond. Dus zeker afzakken. Wij openen de toren van de Vlasmarkt, jawel. Tot dan. En anders tot in september.

I can feel it.